0: uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. De 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: 3 uur Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

0: WNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, met RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de 2e wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Beetje aan Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De gemeente Leiden wil de natuur in de Oostvlietpolder versterken en tegelijkertijd meer ruimte maken voor recreatie. Het college heeft hiervoor de uitgangspunten voor de inrichting van het gebied vastgesteld. Er komen onder meer kruidenrijke graslanden, natuurvriendelijke oevers en extra bomen langs de randen van de polder. Ook wordt gekeken naar wandelmogelijkheden, picknickplekken en een speelvoorziening. Volgens de gemeente blijft het open karakter van de polder behouden. De maatregelen moeten bijdragen aan een sterker leefgebied voor planten en dieren. Bij Sporting Leiden is gisteren voor het eerst een seniorensportdag gehouden. Het evenement van Inclusio Leiden trok 78 deelnemers uit verschillende Leidse wijken. Senioren konden kennis maken met activiteiten als walking football, walking hockey en stoelyoga. Na afloop volgde een gezamenlijke lunch en een informatiemarkt met sport- en beweegaanbieders. De organisatie spreekt van een geslaagde eerste editie en hoopt dat de seniorensportdag een jaarlijks evenement wordt. De natuurspeeltuin in Leiden-Dorp heeft het 15-jarig bestaan gevierd met een feestelijke dag voor kinderen. Bezoekers konden meedoen aan workshops, wedstrijden en creatieve activiteiten met natuurlijke materialen. Ook burgemeester Tjarda Struik en wethouder Freddy Blommers waren aanwezig. De natuurspeeltuin is volgens de organisatie uitgegroeid tot een populaire ontmoetingsplek voor gezinnen. Tegelijkertijd wordt gezocht naar nieuwe vrijwilligers voor het onderhoud en bestuur, zodat de speeltuin ook in de toekomst kan blijven bestaan. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Het blijft bewolkt met af en toe regen en motregen. Er staat een stevige west-zuidwestelijke wind en het wordt 18 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest de Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is UnityNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
2: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
1: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk waar bloemen zijn gelegd.
3: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
1: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De gemeente Leiden wil de natuur in de Oostvlietpolder versterken en tegelijkertijd meer ruimte maken voor recreatie. Het college heeft hiervoor de uitgangspunten voor de inrichting van het gebied vastgesteld. Er komen onder meer kruidenrijke graslanden, natuurvriendelijke oevers en extra bomen langs de randen van de polder. Ook wordt gekeken naar wandelmogelijkheden, picknickplekken en een speelvoorziening. Volgens de gemeente blijft het open karakter van de polder behouden. De maatregelen moeten bijdragen aan een sterker leefgebied voor planten en dieren. Bij Sporting Leiden is gisteren voor het eerst een seniorensportdag gehouden. Het evenement van Inclusio Leiden trok 78 deelnemers uit verschillende Leidse wijken. Senioren konden kennis maken met activiteiten als walking football, walking hockey en stoelyoga. Na afloop volgde een gezamenlijke lunch en een informatiemarkt met sport- en beweegaanbieders. De organisatie spreekt van een geslaagde eerste editie en hoopt dat de seniorensportdag een jaarlijks evenement wordt. De natuurspeeltuin in Leiden-Dorp heeft het 15-jarig bestaan gevierd met een feestelijke dag voor kinderen. Bezoekers konden meedoen aan workshops, wedstrijden en creatieve activiteiten met natuurlijke materialen. Ook burgemeester Tjarda Struik en wethouder Freddy Blommers waren aanwezig. De natuurspeeltuin is volgens de organisatie uitgegroeid tot een populaire ontmoetingsplek voor gezinnen. Tegelijkertijd wordt gezocht naar nieuwe vrijwilligers voor het onderhoud en bestuur, zodat de speeltuin ook in de toekomst kan blijven bestaan. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Het blijft bewolkt met af en toe regen en motregen. Er staat een stevige west-zuidwestelijke wind en het wordt 18 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
2: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En zo op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
1: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
3: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
1: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark van Ink. De gemeente Leiden wil de natuur in de Oostvlietpolder versterken en tegelijkertijd meer ruimte maken voor recreatie. Het college heeft hiervoor de uitgangspunten voor de inrichting van het gebied vastgesteld. Er komen onder meer kruidenrijke graslanden, natuurvriendelijke oevers en extra bomen langs de randen van de polder. Ook wordt gekeken naar wandelmogelijkheden, picknickplekken en een speelvoorziening. Volgens de gemeente blijft het open karakter van de polder behouden. De maatregelen moeten bijdragen aan een sterker leefgebied voor planten en dieren. Bij Sporting Leiden is gisteren voor het eerst een seniorensportdag gehouden. Het evenement van Inclusio Leiden trok 78 deelnemers uit verschillende Leidse wijken. Senioren konden kennis maken met activiteiten als walking voetbal, walking hockey en stoelyoga. Na afloop volgde een gezamenlijke lunch en een informatiemarkt met sport- en beweegaanbieders. De organisatie spreekt van een geslaagde eerste editie en hoopt dat de seniorensportdag een jaarlijks evenement wordt. De natuurspeeltuin in Leiden-Dorp heeft het 15-jarig bestaan gevierd met een feestelijke dag voor kinderen. Bezoekers konden meedoen aan workshops, wedstrijden en creatieve activiteiten met natuurlijke materialen. Ook burgemeester Tjarda Struik en wethouder Freddy Blommers waren aanwezig. De natuurspeeltuin is volgens de organisatie uitgegroeid tot een populaire ontmoetingsplek voor gezinnen. Tegelijkertijd wordt gezocht naar nieuwe vrijwilligers voor het onderhoud en bestuur, zodat de speeltuin ook in de toekomst kan blijven bestaan. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Het blijft bewolkt met af en toe regen en motregen. Er staat een stevige west-zuidwestelijke wind en het wordt 18 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow voor deze vrijdag. Ik ben Rudo met Richel. Ik hou van het leven, hoor je na Gerard Joling. En niet voor één keer.
0: Yeah. Je zingt ze mee!
4: Jij zingt ze mee!
0: Nieuw

0: Nee.
1: Oh. Op de radio.
2: Met Richel, dat is altijd gezellig. Ik hou van het leven. En Gerard Joling, en niet voor één keer. Hey, goedemorgen, het is Evan en Tine. Het is een nieuwe aflevering van de Unity NL Koffieshow. We gaan richting het weekend met de lekkerste muziek van eigen bodem. En met een lekker vooruitzicht qua weer. Ja, vandaag is het nog bewolkt en regenachtig. Vanaf het weekend wat meer zon. Kan zondag nog een buitje vallen. Vanaf maandag wordt het echt wel weer zomers. Volop zon bij 17 graden. Volgende week zondag 35 graden en zon. Tenminste, het is nog niet zover. Maar het lijkt er wel echt op. Hey, dit is de Koffieshow met zometeen het nieuws uit de Leidse regio. We wassen naar om 10:30. Hier nog een reportage van het Centraal Plus Nieuws. En nu Wesley Klein. Dit is Samen Dansen.
3: Rio!

0: Jeffrey Heesen, even wachten bij Unity NL. Het is de koffieshow. Goedemorgen. Zometeen het nieuws om 11:30 met Mark Wonnik. Maar eerst gaan we even naar het afscheid van de wethouder Paul Olthof in Zoeterwoude. Afgelopen woensdag had hij samen met Monique van Sandik zijn afscheidsreceptie. En daar werd gezellig wat gedronken en wat gegeten. En natuurlijk werden er herinneringen opgehaald. Onder andere over karaoke. Want er is in de afgelopen raadsperiode ook gekaraokt. Dat deed hij onder andere met zijn collega uit Kaag en Brasem. Daar wilde hij wel wat over kwijt, maar niet al te veel.
1: Ja, ik weet niet of we dit zo publiekelijk moeten zeggen. Maar ik weet dat hij een hele goede stem heeft.
2: Er wordt geadviseerd. Is dat het advies? Het advies is geen commentaar.
1: Oh, geen commentaar. Maar ja, ik heb geen functie meer, dus ik mag dat gewoon zeggen, ja, toch?
2: Dat is waar. Waar zing je dan het liefst op?
1: Ja, waar zing je het liefst op? Ja, nee. Van alles. Als het maar,
2: Nederlandstalig?
1: Nederlandstalig is ook leuk, als het maar bekt, hè?
2: Hartstikke goed. Ja, Paul, vanavond een avond met wat voor gevoel? Want het is toch je afscheid van een positie waar je eigenlijk nog niet klaar mee was, toch zelf?
1: Nee, zeker. Het is iets waar je natuurlijk zelf heel graag nog een vervolg aan wil geven. Maar ja, goed, het is politiek. En aan het begin weet je dat je voor 4 jaar tekent. En dat het daarna klaar kan zijn. En ja, in mijn geval was het ook zo.
2: Ja, en dan worden er mooie woorden gesproken. Wat mij opviel is AI, dat typeertje. En van een blik op het dorp, toch ook wel een beetje naar een blik naar de regio. Je bent wel anders naar de regio gaan kijken, hè?
1: Ja, nee, ik kwam echt binnen vanuit het idee van, nou goed, lokale kiezer heeft me gekozen. Ik heb een lokaal mandaat. Dus daar gaan we ons vooral mee bezighouden. Maar gaandeweg ben ik wel heel erg ontvankelijk geworden voor de regio. Omdat ik wel echt wel zie dat je alleen dingen gewoon met elkaar samen kan regelen, regionaal. En dan kun je zelf heel veel inbrengen, maar je kan er ook heel veel uithalen. En ik denk eigenlijk dat we dat de afgelopen jaren best wel goed hebben gedaan ook.
2: Ja, en ik begreep toch wat meer avonden thuis weer.
1: Ja, nee, ja, je krijgt meer tijd. Dus ik mag ook nu meer thuis zijn. Dus het wordt denk ik vaker afwassen.
2: Dat, ja? Ik zou daar een machine voor kopen.
1: Nou ja, goed. Mijn vrouw die heeft al een hele lijst met allemaal klusjes die nog moeten gebeuren in huis. Dus het is mij er ook wel aan gelegen om snel weer een nieuwe baan te vinden.
2: Ja, dat kan me voorstellen. Ben je al met dingen, ik hoef je niet op te vertellen wat hoor. Maar ben je al dingen tegengekomen van je denkt, ja leuk?
1: Ja, je ziet af en toe wel dingen voorbij komen van ik denk leuk. En dan hebben we het vooral over gewoon mooie samenwerkingen. Waar je gewoon ook nog een beetje gebruik kan maken van het netwerk wat je al hebt. En kan voortbeduren op de ervaring die je hebt opgedaan.
2: En er waren hier heel veel mensen om afscheid te nemen van jullie alle twee. Voor die mensen thuis uit Zoeterwoude of misschien in die regio die zitten te kijken. Die ook samengewerkt hebben met je. Wat zou je daar nog tegen willen zeggen?
1: Ja, hartelijk bedankt allemaal. Ik heb er erg van genoten. We hebben superleuke momenten allemaal meegemaakt. En ik weet zeker dat we met z'n allen gewoon Zoeterwoude, maar ook de regio een stukje beter hebben gemaakt.
0: Yeah. Een interview met Paul Olthof dus over zijn afscheid.

0: Mon amour, por favor. Blijft altijd een lastige titel. Zometeen Henk Bernard, Magische Momenten. En ook Wesley Bronkhorst met Alles Geven.
1: Dit is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De gemeente Leiden wil de natuur in de Oostvlietpolder versterken en tegelijkertijd meer ruimte maken voor recreatie. Het college heeft hiervoor de uitgangspunten voor de inrichting van het gebied vastgesteld. Er komen onder meer kruidenrijke graslanden, natuurvriendelijke oevers en extra bomen langs de randen van de polder. Ook wordt gekeken naar wandelmogelijkheden, picknickplekken en een speelvoorziening. Volgens de gemeente blijft het open karakter van de polder behouden. De maatregelen moeten bijdragen aan een sterker leefgebied voor planten en dieren. Bij Sporting Leiden is gisteren voor het eerst een seniorensportdag gehouden. Het evenement van Inclusio Leiden trok 78 deelnemers uit verschillende Leidse wijken. Senioren konden kennis maken met activiteiten als walking football, walking hockey en stoelyoga. Na afloop volgde een gezamenlijke lunch en een informatiemarkt met sport- en beweegaanbieders. De organisatie spreekt van een geslaagde eerste editie en hoopt dat de seniorensportdag een jaarlijks evenement wordt. De natuurspeeltuin in Leiden-Dorp heeft het 15-jarig bestaan gevierd met een feestelijke dag voor kinderen. Bezoekers konden meedoen aan workshops, wedstrijden en creatieve activiteiten met natuurlijke materialen. Ook burgemeester Tjarda Struik en wethouder Freddy Blommers waren aanwezig. De natuurspeeltuin is volgens de organisatie uitgegroeid tot een populaire ontmoetingsplek voor gezinnen. Tegelijkertijd wordt gezocht naar nieuwe vrijwilligers voor het onderhoud en bestuur, zodat de speeltuin ook in de toekomst kan blijven bestaan. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Het blijft bewolkt met af en toe regen en motregen. Er staat een stevige west-zuidwestelijke wind en het wordt 18 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

alles geven. 12 juni, wie zijn de jarig? Nou, het is de verjaardag van Dave Franco, Amerikaans acteur 41. Adriana Lima, Braziliaans model 45. Het is Amber Tetteris aan de verjaardag 47. En Timothy Simmons, hij is een Amerikaans acteur, 48 is hij geworden. Ronald Goedemond, Nederlands acteur en cabaretier. Hij is 51 geworden. En Lone van Roosendaal is 57 geworden. Verder Lucie de Lange, Nederlands actrice en zangeres, is 69 geworden. En Tineke Schouten, de Nederlandse cabaretier, al 72. Had ik er eigenlijk nog niet gegeven. En Wilbert Gieske, een van de broertjes, zeg maar, van de familie Albert uit Goede Tijden, Slechte Tijden, 84ste verjaardag.

Nick Nicolai en Rosie. Wij kijken nog even naar het weer. Het is bewolkt, af en toe dichte motregen. Kan vanmiddag tussen de opklaringen door ook nog wel een buitje vallen. En het wordt zo'n 18 graden bij een best wel stevige wind vanuit het westen tot zuidwesten. Morgen vooral zonnig. Zondag nog wisselvallig. En vanaf maandag dan komt de zomer terug in Nederland. En ook in onze regio. 17 graden dan. En in de loop van de week gaat het alleen maar warmer worden. Volgend weekend 35.

Danny Vroger en Mickey van Wijk knipperlicht bij deze aflevering van Rudo aan het einde van de koffieshow. Vanmiddag ben ik nog een uurtje bij je met de lekkerste partyhits aan het begin van je weekend. En de koffieshow is er morgen weer met Emiel vanaf 10 uur en zondag natuurlijk ook. Ik wens je een mooi weekend. Mocht ik je vanmiddag niet spreken, dan heel graag maandag om 10 uur. En dit is de voorloper van Cheerio, Just in the Wild hoor je met Esmeralda.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij het dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien en het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+.

is deze week de Unity NL Single Track. Gerrit Snijder. Cubaanse Café. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De NS gaat vanaf volgend jaar alle treinlijnen voorzien van lijnnummers. Volgens de woordvoerder moet dat het plannen van reizen en het overstappen eenvoudiger maken. Vooral bij werkzaamheden en verstoringen kunnen de nummers helpen om reizigers sneller en duidelijker informatie te krijgen. Komende week test de NS hoe reizigers de lijnnummers ervaren op onder meer informatieborden en in de reisapp. Reizigersorganisatie Rover is positief en verwacht dat reizigers veel voordeel zullen hebben van de nieuwe nummering. Ook komt er een nieuwe lijnenkaart met lijnnummers op stations, waaronder Leiden Centraal Station. Het ontwerp daarvan wordt via een wedstrijd gekozen en in september bekendgemaakt. Jumbo Zoeterwoude Rijndijk heeft het Super Supermarkt keurmerk ontvangen. De onderscheiding werd eind mei uitgereikt aan ondernemers Jasmijn Uitendaal en Michel de Koning in aanwezigheid van wethouder Arjan Agema van de gemeente Zoeterwoude. Het keurmerk is bedoeld voor zelfstandige supermarktondernemers die zich inzetten voor thema's als lokale betrokkenheid, duurzaamheid, veiligheid en afvalreductie. De supermarkt in Zoeterwoude werd onder meer gewaardeerd voor haar wijkgerichte dienstverlening en aandacht voor het verminderen van afval. Het Super Supermarkt keurmerk is ontwikkeld door vakcentrum Levensmiddelen en TNO. Inmiddels dragen meer dan 350 supermarkten in Nederland deze erkenning. En de gemeente Oegstgeest neemt dinsdag afscheid van de wethouders Tim van Tongeren, Kees Oudendijk en Alfred Bus. Van 6:30 tot 6:30 is er een afscheidsreceptie in het gemeentehuis van Oegstgeest. Mensen die afscheid willen nemen van de wethouders zijn welkom bij de receptie. Aanmelden kan via secretariaat@oegstgeest.nl. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het is wisselvallig vandaag. Vanmiddag wat opklaringen, maar kan nog steeds een buitje vallen. Er staat een stevig wind vanuit het westen tot zuidwesten. En de temperatuur in de Leidse regio en Wassenaar ligt vanmiddag rond de 18 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De NS gaat vanaf volgend jaar alle treinlijnen voorzien van lijnnummers. Volgens de woordvoerder moet dat het plannen van reizen en het overstappen eenvoudiger maken. Vooral bij werkzaamheden en verstoringen kunnen de nummers helpen om reizigers sneller en duidelijker informatie te krijgen. Komende week test de NS hoe reizigers de lijnnummers ervaren op onder meer informatieborden en in de reisapp. Reizigersorganisatie Rover is positief en verwacht dat reizigers veel voordeel zullen hebben van de nieuwe nummering. Ook komt er een nieuwe lijnenkaart met lijnnummers op stations, waaronder Leiden Centraal Station. Het ontwerp daarvan wordt via een wedstrijd gekozen en in september bekendgemaakt. Jumbo Zoeterwoude Rijndijk heeft het Super Supermarkt keurmerk ontvangen. De onderscheiding werd eind mei uitgereikt aan ondernemers Jasmijn Uitendaal en Michel de Koning in aanwezigheid van wethouder Arjan Agema van de gemeente Zoeterwoude. Het keurmerk is bedoeld voor zelfstandige supermarktondernemers die zich inzetten voor thema's als lokale betrokkenheid, duurzaamheid, veiligheid en afvalreductie. De supermarkt in Zoeterwoude werd onder meer gewaardeerd voor haar wijkgerichte dienstverlening en aandacht voor het verminderen van afval. Het Super Supermarkt keurmerk is ontwikkeld door Vakcentrum Levensmiddelen en TNO. Inmiddels dragen meer dan 350 supermarkten in Nederland deze erkenning. En de gemeente Oegstgeest neemt dinsdag afscheid van de wethouders Tim van Tongeren, Kees Oudendijk en Alfred Bus. Van 5:30 tot 6:30 is er een afscheidsreceptie in het gemeentehuis van Oegstgeest. Mensen die afscheid willen nemen van de wethouders zijn welkom bij de receptie. Aanmelden kan via secretariaat@oegstgeest.nl. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het is wisselvallig vandaag. Vanmiddag wat opklaringen, maar kan nog steeds een buitje vallen. Er staat een stevig wind vanuit het westen tot zuidwesten. En de temperatuur in de Leidse regio van Wassenaar ligt vanmiddag rond de 18 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt het Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er nu 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De NS gaat vanaf volgend jaar alle treinlijnen voorzien van lijnnummers. Volgens de woordvoerder moet dat het plannen van reizen en het overstappen eenvoudiger maken. Vooral bij werkzaamheden en verstoringen kunnen de nummers helpen om reizigers sneller en duidelijker informatie te krijgen. Komende week test de NS hoe reizigers de lijnnummers ervaren op onder meer informatieborden en in de reisapp. Reizigersorganisatie Rover is positief en verwacht dat reizigers veel voordeel zullen hebben van de nieuwe nummering. Ook komt er een nieuwe lijnenkaart met lijnnummers op stations, waaronder Leiden Centraal Station. Het ontwerp daarvan wordt via een wedstrijd gekozen en in september bekendgemaakt. Jumbo Zoeterwoude Rijndijk heeft het Supermarktkeurmerk ontvangen. De onderscheiding werd eind mei uitgereikt aan ondernemers Jasmijn Uitendaal en Michel de Koning in aanwezigheid van wethouder Arjan Agema van de gemeente Zoeterwoude. Het keurmerk is bedoeld voor zelfstandige supermarktondernemers die zich inzetten voor thema's als lokale betrokkenheid, duurzaamheid, veiligheid en afvalreductie. De supermarkt in Zoeterwoude werd onder meer gewaardeerd voor haar wijkgerichte dienstverlening en aandacht voor het verminderen van afval. Het Supermarktkeurmerk is ontwikkeld door vakcentrum Levensmiddelen en TNO. Inmiddels dragen meer dan 350 supermarkten in Nederland deze erkenning. En de gemeente Oegstgeest neemt dinsdag afscheid van de wethouders Tim van Tongeren, Kees Oudendijk en Alfred Bus. Van 6:30 tot 6:30 is er een afscheidsreceptie in het gemeentehuis van Oegstgeest. Mensen die afscheid willen nemen van de wethouders zijn welkom bij de receptie. Aanmelden kan via secretariaat@oegstgeest.nl. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het is wisselvallig vandaag. Vanmiddag wat opklaringen, maar kan nog steeds een buitje vallen. Er staat een stevig wind vanuit het westen tot zuidwesten. En de temperatuur in de Leidse regio en Wassenaar ligt vanmiddag rond de 18 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goede TNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Corine Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan op dit moment 2 files. Te beginnen op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht heb je 10 minuten vertraging. En op de N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Bij Kriepen aan de IJssel duurt er nu nog 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Yes, sing to me. Hier.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De NS gaat vanaf volgend jaar alle treinlijnen voorzien van lijnnummers. Volgens de woordvoerder moet dat het plannen van reizen en het overstappen eenvoudiger maken. Vooral bij werkzaamheden en verstoringen kunnen de nummers helpen om reizigers sneller en duidelijker informatie te krijgen. Komende week test de NS hoe reizigers de lijnnummers ervaren op onder meer informatieborden en in de reisapp. Reizigersorganisatie Rover is positief en verwacht dat reizigers veel voordeel zullen hebben van de nieuwe nummering. Ook komt er een nieuwe lijnenkaart met lijnnummers op stations, waaronder Leiden Centraal Station. Het ontwerp daarvan wordt via een wedstrijd gekozen en in september bekendgemaakt. Jumbo Zoeterwoude Rijndijk heeft het Super Supermarkt keurmerk ontvangen. De onderscheiding werd eind mei uitgereikt aan ondernemers Jasmijn Uitendaal en Michel de Koning in aanwezigheid van wethouder Arjan Agema van de gemeente Zoeterwoude. Het keurmerk is bedoeld voor zelfstandige supermarktondernemers die zich inzetten voor thema's als lokale betrokkenheid, duurzaamheid, veiligheid en afvalreductie. De supermarkt in Zoeterwoude werd onder meer gewaardeerd voor haar wijkgerichte dienstverlening en aandacht voor het verminderen van afval. Het Super Supermarkt keurmerk is ontwikkeld door vakcentrum Levensmiddelen en TNO. Inmiddels dragen meer dan 350 supermarkten in Nederland deze erkenning. En de gemeente Oegstgeest neemt dinsdag afscheid van de wethouders Tim van Tongeren, Kees Oudendijk en Alfred Bus. Van 5:30 tot 7:30 is er een afscheidsreceptie in het gemeentehuis van Oegstgeest. Mensen die afscheid willen nemen van de wethouders zijn welkom bij de receptie. Aanmelden kan via secretariaat@oegstgeest.nl. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het is wisselvallig vandaag. Vanmiddag wat opklaringen, maar kan nog steeds een buitje vallen. Er staat een stevig wind vanuit het westen tot zuidwesten. En de temperatuur in de Leidse regio van Wassenaar ligt vanmiddag rond de 18 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel, tussen de aansluiting met de A12 en de aansluiting met de A20, 4 kilometer file en daar heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: BNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

is deze week de Unity NL Single Track. Gerrit Snijder. Cubaanse Café. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Joyce van Meurs. De plannen voor 100 flexwoningen voor ongeveer 200 Oekraïense vluchtelingen aan de Endegeesterstraatweg in Oegstgeest zijn voorlopig uitgesteld. Het college wil de woningen 10 jaar gebruiken voor opvang van Oekraïners en daarna ruimte maken voor een nieuwe school. Ook zouden de woningen later kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld spoedzoekers of statushouders. Hoewel de gemeenteraad het plan op zichzelf kansrijk noemt, bestaan er grote zorgen over de kosten. Het project kost naar verwachting 20 miljoen euro, waarvan een deel door het Rijk wordt betaald. Vooral VVD en Progressief Oegstgeest vinden het financiële risico voor de gemeente te groot. Daarom moet het college eerst met een betere financiële onderbouwing komen voordat de plannen verder worden uitgewerkt. De Leidse Reddingsbrigade wil een nieuw onderkomen kopen aan de Rozenveldstraat in Leiden. De vereniging presenteerde vandaag haar plannen voor de aankoop van Unit 31 en startte gelijk een campagne om geld op te halen via obligaties, donaties en crowdfunding. De reddingsbrigade moet op termijn vertrekken uit het huidige clubhuis De Klos, dat volgens de organisatie rond 2030 wordt gesloopt. De nieuwe locatie ligt vlakbij zwembad De Vliet en moet ruimte bieden voor opleidingen, vergaderingen en de opslag van boten en ander materieel. Door de ligging nabij de A4 verwacht de organisatie bovendien sneller te kunnen uitrukken bij incidenten. En gemeenten, brancheorganisaties en het Rijk hebben afspraken gemaakt over de toegang tot zero-emissiezones na 2030. Ook daarna blijven ontheffingen mogelijk voor ondernemers en particulieren die nog niet kunnen overstappen op uitstootvrij vervoer. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld een ontheffing aanvragen vanwege netcongestie, financiële omstandigheden of het ontbreken van een geschikt emissievrij voertuig. Voor particuliere voertuigen, zoals privégebruikte kampeerbussen, wordt de bestaande regeling verlengd. Ook bijzondere voertuigen, waaronder voertuigen voor exceptioneel transport, dierenambulances, brandweerwagens en speciaal aangepaste voertuigen voor mensen met een handicap, behouden toegang tot de zero-emissiezones. De nieuwe regels worden later dit jaar officieel vastgelegd. En dat was het. Meer nieuws vind je online via centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen en mogelijk nog een bui. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden en de wind neemt tijdelijk wat af. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt morgen in de Leidse regio en Wassenaar ongeveer 18 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in het westen van het land goed op gang gekomen. Er staan inmiddels 15 files met in totaal 80 kilometer lengte. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden een kwartier extra reistijd. A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. En het is ook alweer druk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor knooppunt Gouwen staat 8 kilometer file en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Utility NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Joyce van Meurs. De plannen voor 100 flexwoningen voor ongeveer 200 Oekraïense vluchtelingen aan de Endegeesterstraatweg in Oegstgeest zijn voorlopig uitgesteld. Het college wil de woningen 10 jaar gebruiken voor opvang van Oekraïners en daarna ruimte maken voor een nieuwe school. Ook zouden de woningen later kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld spoedzoekers of statushouders. Hoewel de gemeenteraad het plan op zichzelf kansrijk noemt, bestaan er grote zorgen over de kosten. Het project kost naar verwachting 20 miljoen euro, waarvan een deel door het Rijk wordt betaald. Vooral VVD en Progressief Oegstgeest vinden het financiële risico voor de gemeente te groot. Daarom moet het college eerst met een betere financiële onderbouwing komen voordat de plannen verder worden uitgewerkt. De Leidse Reddingsbrigade wil een nieuw onderkomen kopen aan de Rozenveldstraat in Leiden. De vereniging presenteerde vandaag haar plannen voor de aankoop van Unit 31 en startte gelijk een campagne om geld op te halen via obligaties, donaties en crowdfunding. De reddingsbrigade moet op termijn vertrekken uit het huidige clubhuis De Klos, dat volgens de organisatie rond 2030 wordt gesloopt. De nieuwe locatie ligt vlakbij zwembad De Vliet en moet ruimte bieden voor opleidingen, vergaderingen en de opslag van boten en ander materieel. Door de ligging nabij de A4 verwacht de organisatie bovendien sneller te kunnen uitrukken bij incidenten. En gemeenten, brancheorganisaties en het Rijk hebben afspraken gemaakt over de toegang tot zero-emissiezones na 2030. Ook daarna blijven ontheffingen mogelijk voor ondernemers en particulieren die nog niet kunnen overstappen op uitstootvrij vervoer. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld een ontheffing aanvragen vanwege netcongestie, financiële omstandigheden of het ontbreken van een geschikt emissievrij voertuig. Voor particuliere voertuigen, zoals privégebruikte kampeerbussen, wordt de bestaande regeling verlengd. Ook bijzondere voertuigen, waaronder voertuigen voor exceptioneel transport, dierenambulances, brandweerwagens en speciaal aangepaste voertuigen voor mensen met een handicap, behouden toegang tot de zero-emissiezones. De nieuwe regels worden later dit jaar officieel vastgelegd. En dat was het. Meer nieuws vind je online via centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen en mogelijk nog een bui. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden en de wind neemt tijdelijk wat af. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt morgen in de Leidse regio en Wassenaar ongeveer 18 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is in het westen van het land alweer in volle gang. Er is gelukkig weinig bijzonderheden te melden. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Den Haag Zuid een klein kwartier vertraging. En datzelfde geldt voor de A20 van Hoek van Holland naar Gouda voor Moordrecht. En de andere kant op van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. In beide gevallen zoals gezegd een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim 1 jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang in het westen van het land, maar het is niet bijzonder druk. Het zijn vooral wat korte dagelijkse files. Zoals de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid, een kleine 10 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland Gouda voor Moordrecht nog geen 10 minuten oponthoud. En de andere kant op van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwkerk en de IJssel 5 minuten vertraging. En tenslotte de N219 Zevenhuizen Capelle voor Zevenhuizen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Het is even na 5. Het weekend is begonnen en dat betekent dat we de Vrij Mibo gaan starten. Jij zorgt voor de hapjes en de drankjes, wij voor de muziek.

0: R-U-D-O.
1: Op de radio.
2: Ja, op sommige teksten moet je maar niet letten, toch? De Lawine Boys en Zebra en Snolle Bollekes worden de mega beukmix. Goedemiddag, je weekend is begonnen. Dit is Unity NL met de Vrij Mibo. Met zometeen Schorrechef en MC Vals. Sluit me aan, komt eraan. Ik heb ook Stef Ekkel voor je klaarstaan. Wil jij nog wat horen? Even mailen. Rudo@unitynl.nl.
0: Rudo!

Stef Eckel op het terrasje en Schorrechef en MC Vals. En sluit maar aan, het is vrijdagmiddag, je weekend is begonnen. Zometeen om 17:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Verder Jan Biggel, Ik Warm Blauwe gestart. Zware Jongens komt eraan met het alfabet en eerste Marco Kraats. En Trek Maar Aan Mijn Vinger.

0: opgestart bij de Vrijmibo van Unity NL. Het feest gaat verder met Danny Kanter zometeen en ook de Zwarte Loonwerker.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Joyce van Meurs. De plannen voor 100 flexwoningen voor ongeveer 200 Oekraïense vluchtelingen aan de Endegeesterstraatweg in Oegstgeest zijn voorlopig uitgesteld. Het college wil de woningen 10 jaar gebruiken voor opvang van Oekraïners en daarna ruimte maken voor een nieuwe school. Ook zouden de woningen later kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld spoedzoekers of statushouders. Hoewel de gemeenteraad het plan op zichzelf kansrijk noemt, bestaan er grote zorgen over de kosten. Het project kost naar verwachting 20 miljoen euro, waarvan een deel door het Rijk wordt betaald. Vooral VVD en Progressief Oegstgeest vinden het financiële risico voor de gemeente te groot. Daarom moet het college eerst met een betere financiële onderbouwing komen voordat de plannen verder worden uitgewerkt. De Leidse Reddingsbrigade wil een nieuw onderkomen kopen aan de Rozenveldstraat in Leiden. De vereniging presenteerde vandaag haar plannen voor de aankoop van Unit 31 en startte gelijk een campagne om geld op te halen via obligaties, donaties en crowdfunding. De reddingsbrigade moet op termijn vertrekken uit het huidige clubhuis De Klos, dat volgens de organisatie rond 2030 wordt gesloopt. De nieuwe locatie ligt vlakbij Zwembad De Vliet en moet ruimte bieden voor opleidingen, vergaderingen en de opslag van boten en ander materieel. Door de ligging nabij de A4 verwacht de organisatie bovendien sneller te kunnen uitrukken bij incidenten. En gemeenten, brancheorganisaties en het Rijk hebben afspraken gemaakt over de toegang tot zero-emissiezones na 2030. Ook daarna blijven ontheffingen mogelijk voor ondernemers en particulieren die nog niet kunnen overstappen op uitstootvrij vervoer. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld een ontheffing aanvragen vanwege netcongestie, financiële omstandigheden of het ontbreken van een geschikt emissievrij voertuig. Voor particuliere voertuigen, zoals privégebruikte kampeerbussen, wordt de bestaande regeling verlengd. Ook bijzondere voertuigen, waaronder voertuigen voor exceptioneel transport, dierenambulances, brandweerwagens en speciaal aangepaste voertuigen voor mensen met een handicap, behouden toegang tot de zero-emissiezones. De nieuwe regels worden later dit jaar officieel vastgelegd. En dat was het. Meer nieuws vind je online via centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen en mogelijk nog een bui. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden en de wind neemt tijdelijk wat af. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt morgen in de Leidse regio en Wassenaar ongeveer 18 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het zijn vooral niet al te lange dagelijkse files nog in het westen van het land. Zoals de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag Zuid een kleine 10 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht nog 5 minuten oponthoud. En de andere kant op dezelfde A20 voor Nieuwkerk en de IJssel ook nog 5 minuten vertraging. En verder valt nog op de N207 Alfa aan de Rijn richting Bergambacht. Bij Gouda voor industriegebied Gouwenstroom 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je weekend is begonnen. Dit is de Vrijmibo met Rudo.

Kanters, ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En de zwarte loonwerker en Bouty op klompen hoorde je ook nog. Hey, over 2 weken dan is het zover. Een dorpsfeest in Zoeterwoude. Wij zijn erbij met Unity NL on Tour. Met Rutger van Barneveld onder andere op dat podium. Ook Laura Heijgen treedt daarop en Danny Vroger. Wil je er meer over lezen? Check het vooral op onze site unitynl.nl. 1, 2, 3!

de koffieshow van Unity.nl. Tranen zijn niet alleen om te huilen. En tot zover de show van vandaag. Volgende week ben ik weer met de Vrijmibo. Ik wens je voor nu een heel mooi weekend. Ik hoop dat je leuke dingen op de planning hebt staan. Maandag.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroeger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest de Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, het stelt niet meer zo heel veel voor, de avondspits in onze regio. 3 files in totaal nog, met maar weinig vertraging, zoals de A16 bij daar richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein 3 kilometer file met een kleine 5 minuten oponthoud. En de A20 Hoefnoord richting Gouda, voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En de andere kant op dezelfde A20 voor Nieuwekerk aan de IJssel, ook daar nog maar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Joyce van Meurs. De plannen voor 100 flexwoningen voor ongeveer 200 Oekraïense vluchtelingen aan de Endegeesterstraatweg in Oegstgeest zijn voorlopig uitgesteld. Het college wil de woningen 10 jaar gebruiken voor opvang van Oekraïners en daarna ruimte maken voor een nieuwe school. Ook zouden de woningen later kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld spoedzoekers of statushouders. Hoewel de gemeenteraad het plan op zichzelf kansrijk noemt, bestaan er grote zorgen over de kosten. Het project kost naar verwachting 20 miljoen euro, waarvan een deel door het Rijk wordt betaald. Vooral VVD en Progressief Oegstgeest vinden het financiële risico voor de gemeente te groot. Daarom moet het college eerst met een betere financiële onderbouwing komen voordat de plannen verder worden uitgewerkt. De Leidse Reddingsbrigade wil een nieuw onderkomen kopen aan de Rozenveldstraat in Leiden. De vereniging presenteerde vandaag haar plannen voor de aankoop van Unit 31 en startte gelijk een campagne om geld op te halen via obligaties, donaties en crowdfunding. De reddingsbrigade moet op termijn vertrekken uit het huidige clubhuis De Klos, dat volgens de organisatie rond 2030 wordt gesloopt. De nieuwe locatie ligt vlakbij Zwembad De Vliet en moet ruimte bieden voor opleidingen, vergaderingen en de opslag van boten en ander materieel. Door de ligging nabij de A4 verwacht de organisatie bovendien sneller te kunnen uitrukken bij incidenten. En gemeenten, brancheorganisaties en het Rijk hebben afspraken gemaakt over de toegang tot zero-emissiezones na 2030. Ook daarna blijven ontheffingen mogelijk voor ondernemers en particulieren die nog niet kunnen overstappen op uitstootvrij vervoer. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld een ontheffing aanvragen vanwege netcongestie, financiële omstandigheden of het ontbreken van een geschikt emissievrij voertuig. Voor particuliere voertuigen, zoals privégebruikte kampeerbussen, wordt de bestaande regeling verlengd. Ook bijzondere voertuigen, waaronder voertuigen voor exceptioneel transport, dierenambulances, brandweerwagens en speciaal aangepaste voertuigen voor mensen met een handicap, behouden toegang tot de zero-emissiezones. De nieuwe regels worden later dit jaar officieel vastgelegd. En dat was het. Meer nieuws vind je online via centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen en mogelijk nog een bui. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden en de wind neemt tijdelijk wat af. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt morgen in de Leidse regio en Wassenaar ongeveer 18 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file nog in het westen van het land en die staat op de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel, 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Mariette Krol met het NOS-journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1,000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steve Bouwman.
2: Er gaan wel veel verhalen rond. Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
1: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
3: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
1: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Joyce Vermeurs. De plannen voor 100 flexwoningen voor ongeveer 200 Oekraïense vluchtelingen aan de Endegeesterstraatweg in Oegstgeest zijn voorlopig uitgesteld. Het college wil de woningen 10 jaar gebruiken voor opvang van Oekraïners en daarna ruimte maken voor een nieuwe school. Ook zouden de woningen later kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld spoedzoekers of statushouders. Hoewel de gemeenteraad het plan op zichzelf kansrijk noemt, bestaan er grote zorgen over de kosten. Het project kost naar verwachting 20 miljoen euro, waarvan een deel door het Rijk wordt betaald. Vooral VVD en Progressief Oegstgeest vinden het financiële risico voor de gemeente te groot. Daarom moet het college eerst met een betere financiële onderbouwing komen voordat de plannen verder worden uitgewerkt. De Leidse Reddingsbrigade wil een nieuw onderkomen kopen aan de Rozenveldstraat in Leiden. De vereniging presenteerde vandaag haar plannen voor de aankoop van Unit 31 en startte gelijk een campagne om geld op te halen via obligaties, donaties en crowdfunding. De reddingsbrigade moet op termijn vertrekken uit het huidige clubhuis De Klos, dat volgens de organisatie rond 2030 wordt gesloopt. De nieuwe locatie ligt vlakbij Zwembad De Vliet en moet ruimte bieden voor opleidingen, vergaderingen en de opslag van boten en ander materieel. Door de ligging nabij de A4 verwacht de organisatie bovendien sneller te kunnen uitrukken bij incidenten. En gemeenten, brancheorganisaties en het Rijk hebben afspraken gemaakt over de toegang tot zero-emissiezones na 2030. Ook daarna blijven ontheffingen mogelijk voor ondernemers en particulieren die nog niet kunnen overstappen op uitstootvrij vervoer. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld een ontheffing aanvragen vanwege netcongestie, financiële omstandigheden of het ontbreken van een geschikt emissievrij voertuig. Voor particuliere voertuigen, zoals privégebruikte kampeerbussen, wordt de bestaande regeling verlengd. Ook bijzondere voertuigen, waaronder voertuigen voor exceptioneel transport, dierenambulances, brandweerwagens en speciaal aangepaste voertuigen voor mensen met een handicap, behouden toegang tot de zero-emissiezones. De nieuwe regels worden later dit jaar officieel vastgelegd. En dat was het. Meer nieuws vind je online via centraalplus.nl, de app en de social. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen en mogelijk nog een bui. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden en de wind neemt tijdelijk wat af. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt morgen in de Leidse regio en Wassenaar ongeveer 18 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
2: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
1: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
3: Wat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
1: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Jullie.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog drie kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht en dat wil niemand. Het was nu of nooit.
1: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
3: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
1: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1.000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Jullie.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Jullie.nl Party Night.
4: Ik weet nu dat er een engel bewaarde.
0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Jullie.nl Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Jullie.nl.

0: meer. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
2: Ik vind dit een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
1: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity NL.

weekend is het feest bij Unity NL.

0: echte Jullie TNL Party Night.
1: Je zingt ze mee. Jullie TNL.
0: Dit is Jullie TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Jullie TNL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Jullie TNL Party Night.
1: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: De lekkerste feest.

0: is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Ieder

Voor degene in de schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat die alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en...